0: Doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakke in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Twee over zeven, dit is de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
7: Post-covid-centrum UMCG blijft jaarlanger open. Aardbevingsgebied dreigt de dupe te worden van vol stroomnet. Jongeren willen meer invloed op provinciale politiek. En Groningse scholier wint bronzen medaille op internationale biologie-olympiade.
6: Hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, ja, dat hoor je rond 19:30 op Oog. Nu is de verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door even kijken wie is vandaag de aanbieder. Ja, GroningenBereikbaar.nl, die is weer in de lucht. Dus daar zijn we heel blij mee. Die gaat toch net even wat beter op de details in. Maar ook zij melden dat er geen files zijn te betreuren op een Groninger snelwegen. En alles gaat ook lekker door in de bus en op het spoor. Maar plan wel even je reis in de OV-app voordat je met het OV op pad gaat. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe editie van de Oog Ochtendshow. Wij staan er ook weer helemaal klaar voor. En Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
7: We gaan het hebben over de natuur in het stadspark en hoe dat wordt ontdekt door kinderen met hulp van ecologen.
6: Nou, hoe dat allemaal uitziet, dat hoor je dus nadat we geluisterd hebben naar Harry Styles. En die is heel blij met Amerikaanse dames.
7: Oh, nou, ja, dat kan.
6: Ja, ieder zijn smaak. American Girls dus. Goedemorgen Groningen.
1: De Oog Ochtendshow.

0: People. Goeie op Hoog Radio. En intussen is het 7:10 geworden.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Kinderen konden afgelopen vrijdag onder begeleiding van ecologen de natuur in het stadspark ontdekken.
2: Gewapend met een schepnet en een zoekkaart gingen ze op zoek naar waterbeestjes en planten in en rond het water. Volgens Jelle Doef, een van de ecologen die mee was als begeleider, is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de natuur. Je hoort Jelle Doef.
3: Het is denk ik ook heel goed om dit soort dingen over te brengen. En je ziet dat waar eigenlijk water is, dat trekt kinderen gewoon aan. En ja, als je ze een netje geeft en wat waterdiertjes laat zien, dan zijn ze zo 20, 30 minuten tot een uur zoet. Dus dat vind ik hartstikke leuk om te zien.
4: Ja, en wat heb je net precies met ze gedaan?
3: We zijn met macrofauna netten. Macrofauna, dat zijn kleine waterdiertjes. Zijn wij gaan scheppen in het water, in het stadspark hierachter. En met een hele simpele zoekkaart waar een aantal diertjes op staan. Gaan kijken of ze zelf kunnen herkennen wat ze vangen.
4: En wat vangen ze zoal?
3: Bootsmannetjes, schaatsenrijders. We hebben een zeeltje gevangen. Dat is een vissoort. Een kleine modderkruiper, ook een vissoort. Vooral de vissen zijn heel erg in trek. Dus dat is, vind ik persoonlijk heel leuk. Ik ben visonderzoeker ook.
5: Ja, dat is heel fijn als je dat doet.
3: Anders vinden we hem nooit meer terug.
6: Niet alleen het vissen ging goed. Ook het herkennen van de waterbeestjes ging de kinderen goed af.
3: Verrassend goed. Ja, eigenlijk heel goed. Ja.
7: Ik wil.
3: Ja? Nou, je mag wel helpen.
8: Ja, help je me even.
3: Dat is die? Goed zo. Goed van jou. Heel veel waterbeestjes hebben ook heel kenmerkende namen. Zoals schaatsen en rijden. Ja, is een beestje wat echt over het water lijkt te schaatsen, te lopen. Dus die herkennen ze wel.
2: Je hoorde Jelle Doef. Tijdens de ontdekkingstocht vingen de kinderen verschillende kleine waterdiertjes en insecten. Toch waren vooral de vissen in trek. Een van de deelnemers vertelde trots dat ze zelfs een vis had gevangen.
9: Ik heb een visje gevangen. Die ging steeds heel hoog springen.
4: En hoe heb je dat gevangen dan?
9: Met een meneer die daar heel veel over wist.
4: En weet jij er nu ook heel veel over?
9: Wel een beetje.
4: En jullie gingen dat met een schepnet doen, toch?
9: Ja.
4: En hoe ging dat?
9: Best wel goed.
2: Je hoorde een deelnemer in een bijdrage van Marco Hammenga. Het ging heel goed, Rick.
0: Ja, nou, hartstikke mooi, toch?
2: Ja, nou, mooi.
0: Ik verwacht dan een antwoord voordat ze gaat vertellen van ja, en toen deden we dit en toen deden we dat. En het antwoord is gewoon heel lief. Het ging goed.
2: Ja, scherp interview. Goed gedaan, ja, Marco.
0: Zo is dat. Ja, wij staan ook achter de show en we brengen hier nog veel meer nieuws uit de gemeente Groningen. Zometeen voor jou even het weeroverzicht en een aantal nieuwsberichten uit diverse media. Tot die tijd gaan we lekker Down Under naar Australië. Ze werd bekend van de soapserie Neighbours, maar ze kan ook een lekker moppie zingen. Schijnt dat op de dag van vandaag nog best goed uit een strotje weten te krijgen. Ik heb het over niemand minder dan Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

0: Kitschkrieg met Bloemengarten en Sharon David. Het is een TikTok-hype, dus ik denk, nou, we gooien er maar eens even goed in. En een lekkere hart onder de riem misschien wel voor jou, want du bist goed genoeg, jij bent goed genoeg. Om te bijvoorbeeld te constateren dat het 20 over 7 is, ja. Kijk, we zijn er buiten voor het weer. Het is bewolkt, het is tegen het regen aan. Soms heb je net even een drukje, soms niet. Vandaag blijft het wisselend bewolkt, waarbij het vanmiddag geleidelijk aan wat breder opklaart. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordelijke wind, windkracht 4. Komende nacht wordt het helder, fris, met minimumtemperatuur rond de 10 graden. Morgen zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken, en wordt het 21 graden weer. De noordwestenwind is dan ook dan matig, windkracht 3. Woensdag overwegend bewolkt, valt er af en toe lichte regen met 20 graden en een vrij krachtige noordenwind, windkracht 4. Maar donderdag en vrijdag keert het gematigde zomerweer weer terug en stijgt de temperatuur weer een beetje. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we maar eens even lekker door hier bij Hoog met wat korte nieuwsberichten.
1: Rug onderzoekt effect zonsverduistering op vogelgedrag, dat melden wij zelf van Oognieuws. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen gaan tijdens de zonsverduistering op 12 augustus onderzoeken wat het effect is op vogels. Met speciale kastjes die vogelluiden registreren, wordt gekeken of dieren zich anders gedragen wanneer het overdag tijdelijk donkerder wordt.
0: Vogelgeluiden, denk ik.
1: Ja, wat zei ik?
0: Vogelluiden.
1: Oh ja, nee, vogelgeluiden. Ja, heel belangrijk. Die worden geregistreerd met zo'n speciaal kastje.
0: Ja, nee, interessant.
1: Ja?
0: Ja, ik ben er wel benieuwd of dat ook invloed heeft.
1: Ja. En Jort van Zutphen wint voor de tweede keer de Kardinger Bultra, melden diverse bronnen. Jort van Zutphen heeft voor de tweede keer op jaar, de tweede jaar op rij, ik ga lekker vanochtend.
0: Oh.
1: Jort van Zutphen heeft voor de tweede jaar op rij de Kardinger Bultra in Groningen gewonnen. De ultraloper uit Weidem legt in 24 uur de meeste rondes af over de Kardinger Bul. Na afloop zei hij dat het voelde alsof hij met een dartbord op zijn rug liep, omdat de concurrentie hem voortdurend op de hielen zat.
0: Kijk, dat is de echte wedstrijdmentaliteit.
1: Ja, 24 uur lang rondjes lopen,
0: ja,
1: Rick.
0: Dat is best wel veel.
1: Zou je dan ook wel tussendoor dan zeg maar stukjes slapen? Of?
0: Ik heb geen idee.
1: Lijkt me heel heftig.
0: Ja, nee, ik denk het wel, want ja, ze leggen de meeste rondes af. Dus dat wil niet zeggen dat het constant door is.
1: Elke uur moeten ze een rondje.
0: Ja, nou ja, goed. Het is pittig, lijkt me.
1: Ja.
0: Maar Jort van Zutphen, van harte gefeliciteerd.
1: Goed gedaan.
0: En jij bedankt, Hans, voor het opzoeken van deze berichten uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws-app. Nou, nu even een moppie vrolijke muziek hier op Oog Radio. Republica en Ready to Go. Ben jij klaar om de week te beginnen? Ja? Nou, kom dan uit bed en hupsakee, in de benen.

0: Hoog Radio Stadsplaat.
1: Het is weer tijd voor de Stadsplaat, waarin de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Ja, we leven in een wereld waar alles sneller, harder en meer lijkt te moeten. Meer beleven, meer meemaken, meer eruit halen. Maar waar ligt de grens? En merk je eigenlijk wel wanneer je over die grens heen gaat? Dat is waar het nummer Adrenalina van Marieke Schenk over gaat. En dat hoor je als...
0: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Marieke Schenk was Stadsplaat dit uur. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je natuurlijk op... Nou, oogradio.nl/stadsplaat. Ja, inderdaad. Tijd voor het nieuws nu.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het post-covid-expertisecentrum van het UMCG blijft zeker een jaar langer open. Dat heeft zorgminister Sofie Hermans bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op moties van het Groningse Kamerlid Julian Bushoff, waardoor overgebleven budget kan worden ingezet om de centra ook in 2027 open te houden. Sinds de opening zijn landelijk al bijna 2000 volwassenen en kinderen met langdurige coronaklachten onderzocht.

0: Het kabinet wil daarnaast extra onderzoek doen naar kinderen, jongeren en andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. De versterking van woningen in het aardbevingsgebied dreigt vertraging op te lopen door het overvolle stroomnet. Daarvoor waarschuwen de fracties van ChristenUnie en Pro in de Groningse gemeenteraad. Door nieuwe landelijke regels komen woningen die aardgasvrij worden gemaakt onderaan de prioriteitenlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. De partijen vrezen dat bewoners daardoor opnieuw langer moeten wachten op een veilige woning. Ze willen dat het gemeentebestuur onderzoekt of voor het aardbevingsgebied een uitzondering mogelijk is. 10 Groningse jongerenorganisaties hebben een verkiezingsmanifest gepresenteerd in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar. Ze willen dat politieke partijen 8 concrete wensen opnemen in hun verkiezingsprogramma, waaronder betaalbare woningen, betere busverbindingen en meer inspraak voor jongeren. Volgens de Jongerenadviesraad Groningen moeten jongeren al vanaf het begin betrokken worden bij politieke plannen en niet pas als die al klaar zijn. De organisaties hopen dat de politieke partijen hun voorstellen de komende maanden overnemen. Vosse Becker, een leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, heeft een bronzen medaille gewonnen op de Internationale Biologie Olympiade in Litouwen. Aan de grootste biologiewedstrijd ter wereld deden 302 scholieren uit 78 landen mee. De deelnemers kregen zware theoretische toetsen en praktijkopdrachten op universitair niveau voorgeschoteld. Het Nederlandse team behaalde in totaal 1 gouden en 3 bronzen medailles. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt, waarbij het vanmiddag geleidelijk aan breder opklaart. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordelijke wind, windkracht 4.
1: Dankjewel, Hans. Hoogradio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is vakantietijd. Het is vakantietijd. Dus iedereen is op tijd op de bestemming. Ja, je kunt gewoon lekker doorrijden. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus wij gaan ook maar met ons programma lekker door. En we gaan eens even een kijkje nemen bij...
0: Ja, kunst bij de Westerhaven. Ah. De ondernemers op en rond de Westerhaven in stad organiseren dit jaar voor de tweede keer een reeks kunstmarkten.
1: Nou, hoe dat in elkaar zit en hoe het eruit ziet, dat hoor je zo meteen. Dat we geluisterd hebben naar De Wilde Paden van Gino Vinelli. Maar nu eerst The Kid LAROI en 1000 Miles. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, het Nederlands gezegd is dan, met geen 10 trekpaarden krijg je me op een bepaalde plek of om iets te doen of wat dan ook maar. Ja, Gino Vanelli die draaide dat net andersom. Niet Gino Ginelli. Gino Vanelli uit Canada. Ja, dat zou je ook iets zeggen met die naam, maar hij komt uit Canada. Die draaide dat om. Van ja, je krijgt me met geen wilde paarden, hou je mij van jou weg.
1: Ah, oh, mooi.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou, dus dat is nu tijd voor
2: het nieuws uit Groningen.
0: De ondernemers op en rond de Westerhaven in staat organiseren dit jaar voor de tweede keer een reeks kunstmarkten.
3: Afgelopen en de komende 3 zondagmiddagen is de Westerhaven telkens van 00:30 tot 17:00 het decor van Zomerstad op zijn Frans. Met kunst, poppenkast, kraampjes met Franse lekkernijen en muziek. Op vrijdag 28 augustus tijdens Bommen Berend is er een extra editie van 10 tot 6 uur. En de aftrap van op 19 juli werd verzorgd door de Franse consul Marie-Louis Grégoire.
0: Nee, Grégoire.
3: Grégoire.
0: Ja, het is echt Frans.
3: Jij spreekt ook echt elke taal, Rick.
0: Dank u.
3: Wauw. Nou, deze Franse consul die heeft de markt om 00:30 feestelijk geopend. Je hoort Juna Isabel Mick.
4: Er zijn 30 tot 40 kraampjes ongeveer. Er is live kunst, zeg maar, wordt er gemaakt. Er zijn kraampjes met al kunst wat erin zit, wat je kan kopen. Er zijn leuke kaas- en worstkraampjes. Ook eentje die focaccia gaat maken. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingetjes. En ook muziek natuurlijk, om het een beetje gezellig te maken.
5: Juna, eigenaresse van Caldi, vindt samen met andere ondernemers aan de Westerhaven dat het plein wel wat extra aandacht mag krijgen.
4: Ik vind het zo leuk als er wat meer gebeurt in de straat. Heel veel dingen worden altijd georganiseerd op grote markt, vismarkt en nou, niet altijd op Westerhaven. Dus het is gewoon heel leuk als wij hier ook een keer wat hebben en dat er hier ook van alles gebeurt. We hebben het vorig jaar gedaan als succes, dus we dachten nou, dan doen we het dit jaar gewoon weer.
3: Je hoorde Juna Isabel Mick in een bijdrage van Willem Poppes. Nu dus nog 3 zondagen van 00:30 tot 17:00. En die extra op Bommen Berend van 10 tot 6:00. En toegang is gratis.
0: Ja.
3: Nou, jij spreekt Frans, Rick. Dit is perfect voor jou.
0: Ja, très petit peu, hoor. Ja, je m'appelle Rick. J'habite à Groningen. C'est dans le nord d'Hollande. Et je suis très sympathique. Bien sûr. Mm-hmm. Et cetera. Mm-hmm.
3: Baguette.
0: Hein? Ja. Je voudrais la menu. Et je ne parle pas français. Et cetera. Croissant, vooral.
3: Ja.
0: Ook een goeie. Ja. Ja. Baguette, inderdaad. Ja.
3: Ik vind het allemaal heel indrukwekkend.
0: Dank je.

0: Freiwieder Sommer van Eerhofer Gleis. Het zet de klok op 10 minuten voor 8.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: D66 wil opheldering over vakantiebriefreclamebelasting. Dat melden wij van Oog Nieuws. D66 wil opheldering van het Groningse College over de timing van een brief over de reclamebelasting. Ondernemers en pandeigenaren moesten hun reclameuitingen voor 12 augustus controleren, terwijl de hele reactietermijn midden in de zomervakantie valt. Eerder sprak ook het platform Reclamebelasting van een ongelukkige planning, omdat veel ondernemers met vakantie zijn of met een beperkte bezetting werken. Eventuele onjuistheden kunnen daardoor mogelijk pas een jaar later worden hersteld. D66 wil weten waarom opnieuw voor de planning is gekozen. In de loop van het weekend werd door het Noordelijk Belastingkantoor bekendgemaakt dat de reactietermijn is verlengd tot 18 september 2026.
0: Ja, bijzonder noemen we dat.
2: Ja, bijzonder onhandig.
0: Ja.
2: Maar ja, nou ja, het is voor nu opgelost. Hopelijk volgend jaar beter.
0: Zo is dat. De honingbij floreert. De wilde bij heeft het steeds moeilijker. Dat meldt is te lezen in de Oog Nieuws app. Het gaat goed met de honingbij in Groningen, maar de wilde bij staat er een stuk slechter voor. Dat zeggen imkers van Bijenhoudersvereniging Groningen. Volgens hen profiteert de honingbij van het natuurlijk. Zo, nou moet ik een kopje koffie hebben zometeen. Volgens hen profiteert de honingbij van het natuurvriendelijk maaibeleid van de gemeente en het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. De wilde bij heeft die hulp niet en is volledig afhankelijk van voldoende bloemen en geschikte plekken om te nestelen. En juist daar gaat het vaak mis. Versteende tuinen, een gebrek aan inheemse planten, het zorgt er allemaal voor dat veel wilde bijensoorten het moeilijk hebben. En dat is zorgelijk, want wilde bijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van bloemen, planten en gewassen. De imkers roepen inwoners daarom op om de tegels uit de tuin te halen en meer bloemen en struiken te planten. Ook een rommelig hoekje met wat kale grond of dood hout kan al een geschikte leefplek zijn voor wilde bijen. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan het behoud van deze belangrijke insecten.
2: Ja. Zal ik iets illegaals vertellen nu, Rick? Durven we dat op de radio? Ik heb een hele vreemde hobby. Ik loop altijd in het maaiseizoen. Niet in het zijseizoen. Met van die shakers met bloemenzaadjes voor bijen.
0: Oh.
2: Door parken en door het bos en zo in Groningen. Dan ben ik overal van die bloemenzaadjes aan het strooien.
0: Je bent zo'n gorilla strooien.
2: Ja, omdat we te weinig van die bloemen in Groningen hebben.
0: Ja.
2: En dan hoop ik altijd dat het niet weggesnoeid wordt. Dus bij deze, sorry, ik was het.
0: Nou ja, goed, volgens mij wordt het vaker gedaan.
2: Ja.
0: Dus is er zelfs op de grote markt van die zaadzakjes zaadbommen weggegeven. En dan kun je gewoon, dat is een klein zakje met allemaal zaadjes, die kun je ook zo in de bosjes gooien, dat het daar wel uitspringt. En ik moet ook zeggen, ik fiets elke dag door de fietsvallei, daarbij de Breienweg.
2: Ja.
0: Ja, het ziet er fantastisch uit daar. Het is echt heel mooi. En ook dat nieuwe parkje wat er is aangelegd bij de papiermolen en bij het Germanus College, dat ziet er ook fantastisch mooi uit. In zo'n korte tijd. En dat is, dat krijg je als je de natuur gewoon lekker de vrije gang laat gaan. En dat doen ze daar ook. En wat dat betreft wel hulde. Wat betreft het nieuws uit Groningen kun je natuurlijk de OogTV.nl in de gaten houden en de Oog Nieuws app. Dan gaan we terug naar de muziek hier op Oog Radio met Robbie Williams en zijn engeltjes. Oftewel Angels.

Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
3: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
2: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
2: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: 8:04, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de Hans, excuseer Hans. Jij hebt als het goed is de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws.
8: Dat klopt, Piet. Rick. Post-Covid-centrum UMCG blijft jaar langer open. Aardbevingsgebied dreigt de dupe te worden van vol stroomnet. En jongeren willen meer invloed op provinciale politiek.
7: Meer over het nieuws hoor je van Hans rond 8:30. Eerst even een kijkje op de Groninger snelwegen. En daarvoor raadplegen we de slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. Die weet te melden dat er geen vertragingen zijn. Het is lekker vakantietijd. En ook in de bus en op het spoor gaat alles lekker door. Dus dat doen wij ook maar met ons programma. We gaan zelfs even lekker het park in.
8: Ja, het stadspark wel te verstaan. Waar kinderen afgelopen vrijdag onder begeleiding van ecologen de natuur gingen ontdekken.
7: Wat stoer is dat, zeg.
8: Ik vind het heel fijn. Het ging geloof ik goed.
7: Mooi zo. Nou, of dat echt zo is, dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar Hart. Maar nu eerst Bastille en Lost Frequencies met Head Down. Goedemorgen, Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: was weer een foutje van mij. Normaal zeggen we altijd, we gaan op rood op het moment dat de microfoons aanstaan. En de microfoons stonden al aan. Dus vandaar dat dat even heel enthousiast zo in de eten geslingerd werd. Maar wat ook enthousiast in de eten geslingerd wordt, dat is natuurlijk...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want daar is het nu weer tijd voor, want we gaan eens even een kijkje nemen in het Stadspark. Want kinderen konden vrijdag onder begeleiding van ecologen de natuur in het Stadspark ontdekken.
2: Ja, gewapend met een schepnet en een zoekkaart gingen ze op zoek naar waterbeestjes en planten in en rond het water. Volgens Jelle Doef, een van de ecologen die mee was als begeleider, is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de natuur. Je hoort Jelle Doef.
3: Het is denk ik ook heel goed om dit soort dingen over te brengen. En je ziet dat waar eigenlijk water is, dat trekt kinderen gewoon aan. En als je ze een netje geeft en wat waterdiertjes laat zien... dan zijn ze zo 20, 30 minuten tot een uur zoet. Dus dat vind ik hartstikke leuk om te zien.
4: Ja, en wat heb je net precies met ze gedaan?
3: We zijn met macrofauna netten. Macrofauna, dat zijn kleine waterdiertjes. Zijn wij gaan scheppen in het water, in het Stadspark hierachter... En met een hele simpele zoekkaart waar een aantal diertjes op staan. Gaan kijken of ze zelf kunnen herkennen wat ze vangen.
4: En wat vangen ze zoal?
3: Bootsmannetjes, schaatsenrijders. We hebben al een zeeltje gevangen. Dat is een vissoort. Een kleine modderkruiper, ook een vissoort. Vooral de vissen zijn heel erg in trek. Dus dat is, vind ik persoonlijk heel leuk. Ik ben visonderzoeker ook.
5: Ja, dat is heel fijn als je dat doet.
3: Anders vinden we hem nooit meer terug.
6: Niet alleen het vissen ging goed... Ook het herkennen van de waterbeestjes ging de kinderen goed af.
3: Verrassend goed. Ja, eigenlijk heel goed. Ja.
7: Ik wil.
3: Ja? Je mag wel helpen.
8: Ja, help je mee?
3: Dat is die. Goed zo. Goed van jou. Heel veel waterbeestjes hebben ook heel kenmerkende namen. Zoals schaatsen en rijden. Ja, is een beestje wat echt over het water lijkt te schaatsen, te lopen. Dus die herkennen ze wel.
2: Je hoorde Jelle Doef. Tijdens de ontdekkingstocht vingen de kinderen verschillende kleine waterdiertjes en insecten. Toch waren vooral de vissen in trek. Een van de deelnemers vertelde trots dat ze zelf een vis had gevangen.
7: Ik heb een visje gevangen. Die ging steeds heel hoog springen.
4: En hoe heb je dat gevangen dan?
7: Met een meneer die daar heel veel over wist.
4: En weet jij daar nu ook heel veel over?
7: Wel een beetje.
4: En jullie gingen dat met een schepnet doen, toch?
7: Ja.
4: En hoe ging dat?
7: Best wel goed.
2: Je hoorde een deelnemer in een bijdrage van Marco Hammenga. Vis jij, Rick?
0: Ik vis niet. Ik heb daar bijzonder weinig geduld voor eigenlijk.
2: Ik ook.
0: Ik heb het vroeger een aantal keren geprobeerd. Maar dan zit je met zo'n dobber en dan zit je daar een beetje naar te kijken. Ja, en dan zou ik ook vast niet dat goede spul ervoor gebruikt hebben, hoor. Daar twijfel ik ook niet zoveel aan. Maar ja, dan zat ik... Ik woonde toen in Bakkerveen. En daar heb je een prachtig mooi kanaal doorheen lopen. Zo'n gracht. En ja, daar een hele tijd te kijken. En dan haal je zo'n klein scheuterig flutvisje eruit. Dat je denkt van, nou, heb ik daar al die moeite voor gedaan?
2: Nou, precies.
0: Nou, het is niet helemaal mijn ding. Maar ik snap wel dat andere mensen dat absoluut wel hebben. Alleen ik zit daar ietsje te vol voor in mijn hoofd, denk ik.
2: Maar dit soort kleine diertjes zoeken, waterdiertjes, is natuurlijk wel fantastisch.
0: Super. Dat heb ik al school of basisschool, laat ik snel even mijn leeftijd niet al te veel verraden, ook gedaan. En dat vond ik altijd een van de leukste dingen die je kon doen op school. Dus ik hoop zo te horen hebben de kinderen daar ook veel plezier aan gehad.
2: Ja.
0: Gaan we maar terug naar de muziek hier op Hoog Radio. Zometeen Alive and Strong, maar nu eerst Just Jack Style en John en Turn the Lights Off. Dat kan, maar dat is al licht.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Alive and Strong. Let love rule. Hoor je op Oog Radio. En dat zat de klok op 6:06. Ik was even naar buiten voor het weer. Vandaag wisselen bewolkt, waarbij het vanmiddag geleidelijk aan breder opklaart. Het blijft droog. Het wordt 21 graden bij een matige door de wind, windkracht 4. Komende nacht wordt het helder en fris met een minimumtemperatuur rond de 10 graden. Morgen weer flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken. Het wordt 21 graden. De noordwestenwind is matig, dan windkracht 3. Woensdag, overwegend bewolkt, valt er af en toe lichte regen. Het wordt dan 20 graden. Donderdag en vrijdag keert de gematigde zomerweer weer terug. En stijgt de temperatuur toch weer een beetje. Dus, nou ja, dat is.
1: Fietsen erin, terug van weg geweest in Engelbert. Dat melden wij van Oog Nieuws. Na ruim 20 jaar keert het bekende onderdeel Fietsen erin terug bij Natuurbad Engelbert. Op zondag 9 augustus kunnen deelnemers vanaf een hoge schans proberen over een smalle balk naar de bel te fietsen. Net als in het voormalige tv-programma Te Land, Ter Zee en In de Lucht.
0: Ja, nou, leuk.
2: Oogfiets sturen, denk ik.
0: Ja, minstens. Ja, ja, ja hoor. Ja, ja, we hebben
2: Jan weer. Ja.
0: Ja, Jan ook. Ja,
2: geweldig.
0: Ja. Ik denk dat hij daar erg geschikt voor is.
1: Ja, en de Spaanse wereldtitel zorgt voor feest bij DOT, meldt RTV Noord. Een groot aantal voetballiefhebbers heeft gisteravond bij DOT op het Ebbingenkwartier Spanje wereldkampioen voetbal zien worden. In de verlenging van de WK-finale werden de Spanjaarden met 1-0 te sterk voor Argentinië. En DOT was tijdens het WK natuurlijk omgetoverd tot de grootste voetbal van Europa.
0: Ja, en ze hadden daar dus ook de wedstrijd, daar kon je dat allemaal bekijken.
1: Ja, grote schermen.
0: Ik vind het wel mooi dat, dat Spanje nu juist wereldkampioen is geworden. Niks ten nadele van Argentinië, zeker niks ten nadele van Messi. Maar op een gegeven ogenblik werd er wel heel erg een oogje dichtgeknepen richting Argentinië. Ja. En ja, nu is wel duidelijk dat dat dus niet is gebeurd. Ja, eigenlijk gun het de Spanjaarden ook wel gewoon.
1: Nou, wat ik zo leuk vond aan gisteren, heb je het gezien, Rick? De Muppets waren bij de halftime show.
0: Oh ja? Oh,
1: ja, die hebben meestaan jammen.
0: Ja.
1: Het was, ik heb helemaal niks met voetbal, maar dat vond ik echt heel leuk.
0: Oh, hartstikke mooi. Wat ook leuk is, dat is de meer nieuws uit de gemeente Groningen. Dat vind je op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Hans, bedankt voor het opzoeken voor deze berichten. Nu op Oog Radio U2. Sometimes you can't make it on your own. Net als hier in de Oogochtendshow trouwens. Want je maakt het programma toch met z'n meerdere.
1: Ja,
0: nu tweeën, meestal met z'n drieën. Ja.

0: Kijk ervoor op oogochtendshow.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:55. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Het post-covid-expertisecentrum van het UMCG blijft zeker een jaar langer open. Dat heeft zorgminister Sofie Hermans bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op moties van het Groningse Kamerlid Julian Bushoff, waardoor overgebleven budget kan worden ingezet om de centra ook in 2027 open te houden. Sinds de opening zijn landelijk al bijna 2000 volwassenen en kinderen met langdurige coronaklachten onderzocht. Het kabinet wil daarnaast extra onderzoek doen naar kinderen, jongeren en andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. De versterking van woningen in het aardbevingsgebied dreigt vertraging op te lopen door het overvolle stroomnet. Daarvoor waarschuwen de fracties van ChristenUnie en Pro in de Groningse gemeenteraad. Door nieuwe landelijke regels komen woningen die aardgasvrij worden gemaakt onderaan de prioriteitenlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. De partijen vrezen dat bewoners daardoor opnieuw langer moeten wachten op een veilige woning. Ze willen dat het gemeentebestuur onderzoekt of voor het aardbevingsgebied een uitzondering mogelijk is. 10 Groningse jongerenorganisaties hebben een verkiezingsmanifest gepresenteerd in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. Ze willen dat politieke partijen 8 concrete wensen opnemen in hun verkiezingsprogramma's, waaronder betaalbare woningen, betere busverbindingen en meer inspraak voor jongeren. Volgens de Jongerenadviesraad Groningen moeten jongeren al vanaf het begin betrokken worden bij politieke plannen en niet pas als die al klaar zijn. De organisaties hopen dat politieke partijen hun voorstellen de komende maanden overnemen. Een leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium heeft een bronzen medaille gewonnen op de internationale chemie olympiade in Oezbekistan. De 18-jarige Daniel Vleugel zorgde samen met het Nederlandse team voor het beste Nederlandse resultaat in jaren. Aan de olympiade deden 368 scholieren uit 93 landen mee die zware theorie en praktijktoetsen op universitair niveau moesten maken. Het is opnieuw een internationaal succes voor het Groningse gymnasium, nadat eerder ook leerling Vosse Becker brons won op de internationale biologie-olympiade in Litouwen. Dan het weer. Vandaag is het wisselend bevolkt, waarbij het vanmiddag geleidelijk aan breder opklaart. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 4.
3: Dank je wel, Hans. Een weersupdate is er natuurlijk ook weer om 8:50 met weerman Johan Kamphuis. Hier is de Hoogradio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar de files in Groningen te betreuren zijn. Nou, niet. Het is vakantie en alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de bussen voor het spoor, dus dat doen wij ook maar met ons programma. En ik zal vast met een beetje een Frans accent gaan praten, want zometeen hebben wij natuurlijk Trail Belle France.
4: Dit is Duits, Nick.
3: Ja, France. Français, ja. Ja, c'est dans le nord de la Hollande, Groningen et... nous avons un marché de français.
4: Ja, nou ja, waar we het dus over gaan hebben, is dat ondernemers op en rond de Westerhaven in stad dit jaar voor de tweede keer een reeks kunstmarkten organiseren. En die met een Frans tintje.
3: Ja, nou, hè, gut. Ik probeer eens wat en dat mislukt hier helemaal. Geeft allemaal niks. Ik was ook al vergeten de stadsplaat te doen, dus die doen we daar het item. Maar nu eerst Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Een goed advies voor deze vroege ochtend.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oh!

0: De ondernemers op en rond de Westerhaven in de stad organiseren dit jaar voor de tweede keer een reeks kunstmarkten.
1: Afgelopen en de komende drie zondagmiddagen is de Westerhaven telkens van 00:30 tot 17:00 het decor van Zomerstad op zijn Frans. Met kunst, poppenkast, kraampjes met Franse lekkernijen en muziek. En op vrijdag 28 augustus tijdens Bomme Berend is er een extra editie van 10:00 tot 18:00. De aftrap op 19 juli werd verzorgd door de Franse consul Marie-Lou Grégoire, die de markt om 00:30 feestelijk opent. Je hoort Juna Isabel Mick.
2: Er zijn 30 tot 40 kraampjes ongeveer. Er is live kunst, zeg maar, wordt er gemaakt. Er zijn kraampjes met al kunst wat erin zit, wat je kan kopen. Er zijn leuke kaas- en worstkraampjes. Ook eentje die focaccia gaat maken. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingetjes. En ook muziek natuurlijk, om het een beetje gezellig te maken.
3: Juna, eigenaresse van Caldi, vindt samen met andere ondernemers aan de Westerhaven dat het plein wel wat extra aandacht mag krijgen.
2: Ik vind het zo leuk als er wat meer gebeurt in de straat. Heel veel dingen worden altijd georganiseerd op grote markt, vismarkt en nou, niet altijd op Westerhaven. Dus het is gewoon heel leuk als wij hier ook een keer wat hebben en dat er hier ook van alles gebeurt. We hebben het vorig jaar gedaan als succes, dus we dachten nou, dan doen we het dit jaar gewoon weer.
1: Je hoorde Juna Isabel Mick in een bijdrage van Willem Poppers. Er zijn nu dus nog drie zondagen waarbij je van 00:30 tot 17:00 naar de Westerhaven kan. En die extra editie tijdens Bomme Berend van 10:00 tot 18:00. De toegang is gratis. Ze heeft wel gelijk. Nou is er ook eens iets te doen in de Westerhaven.
0: Zo is dat. Ja, want iedereen richt zich altijd op het centrum.
1: Ja.
0: Maar ja, nee, leuk initiatief. Nou ja, in de winter hebben ze natuurlijk ook
1: Winterwelvaart
0: ja. gehad. Dus nou ja, goed, zo is dat toch weer lekker allemaal aan het ontwikkelen. Ja, en daar zitten gewoon hele leuke zaken die de moeite waard zijn ook even te bekijken. Maar in Groningen hebben we niet alleen leuke winkels om naartoe te gaan. We hebben ook hele goede muziek die er wordt gemaakt. En dat hoor je in de
4: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Op het nummer Was Je Maar Hier praat hiphop-artiest SB over liefde en eenzaamheid vanuit meerdere perspectieven. In plaats van een verhaal te vertellen over een specifieke relatie, gebruikt hij een fictief persoon als metafoor voor het idee van liefde. De afgelopen 12 maanden heeft hij gewerkt aan zijn eerste solo-project, waarvoor hij op elk nummer alles zelf heeft gedaan. Was Je Maar Hier is daar het eerste nummer dat daaruit is voorgekomen. En dat is nu
4: Hoog Radio.

0: Speedwagon and keep on loving you. Goeie boog radio. Ja, vanmorgen zat ik op mijn fietsje. En toen had ik een beetje regen. Had jij dat ook al?
1: Ja. Ja, het laatste stukje fietsen opeens.
0: Ja, ik had dat in het begin inderdaad toen ik wegging van huis. En ik denk, jeetje, dit was niet verwacht.
1: Nee, er schoof opeens donkere wolken boven de studio, dat laatste stukje.
0: Oh, inderdaad.
1: Maar nu niet.
0: Oeh, en hoe blijft dat dan? En hoe gaat dat nou de rest van de dagen zijn? Ja, dat gaan we zo meteen eens even vragen. Nou, weer meneer Johan Kamphuis, die dan weer klaar zit voor jou. Om jou daarvan op de hoogte te brengen. En ja, dan weten wij het ook meteen. Dat is wel makkelijk dan, hè?
1: Dat is wel handig, ja. Ja. Fietsen we droog naar huis.
0: Je neemt eigenlijk altijd het weer met je mee als je ergens naartoe gaat. Daarom nu, Crowded House and Weather With You.

0: Terwijl volle Kate, je hoorde Weather With You. En dat zet de klok op 8:08. Ja, en het afgelopen weekend werd het toch ineens wel een heel stuk koeler. Want ja, ik was al verwacht natuurlijk dat dat wat koeler zou worden. Maar ik vond het nu toch wel al een graadje meer teruggaan. Johan Kamphuis, ik ben erg benieuwd hoe het nou komende week gaat worden. Goedemorgen.
1: Ja, een bijzonder goedemorgen. Ja, het was echt even weer wennen, hè, van de hoogzomers naar een graadje of 20, 21 in de middag.
0: Ja, maar vooral ook die harde wind, dat maakt het nog even ietsje frisser, hè?
1: Dat klopt, een dikke noordwestenwind erbij. Ja, het hoge drukgebied wat ons de afgelopen week eigenlijk hoogzomer bezorgd, dat is veranderd van positie. Ligt nu boven de Britse eilanden. Ten westen van de Britse eilanden, moet ik eigenlijk zeggen. En aan de oostflank daarvan zijn lage drukgebieden actief. Ja, en in die sterke noordwestelijke stroming wordt lucht vanuit het noorden van Europa aangevoerd. En dat is een stuk minder warme lucht. Daar zitten we voorlopig nog wel even aan vast, om alvast maar met de deur in huis te vallen. Vandaag bijvoorbeeld nog altijd die stevige noordwestenwind. Windkracht 4. Temperaturen die nu zo rond 17 graden liggen, komen vanmiddag uit op 20 of 21 graden. Verder wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. En er zou nog, net als het afgelopen weekend, er zou af en toe eens een enkel spetterbuitje kunnen vallen. Later vandaag, namiddag, avond, klaart het flink op. Gaat de wind aan de ketting en wordt het een fris nachtje met minimaal zo rond 11 of 12 graden. Ja, en morgen zijn de veranderingen niet zo groot. Wolkenvelden, felle opklaringen, nog altijd kans op dat enkele spetterbuitje. Wel doet de wind het allemaal wat kalmer aan, temperatuur 21 of 22 graden. Wel, ik had het al over depressies, lage drukgebieden die zich ophouden aan de oostflank van dat hoge drukgebied. Ja, die gaan zich wat nadrukkelijker roeren op woensdag. En dat betekent dat er veel bewolking wordt aangevoerd. Er valt af en toe een bui, wat lichte regen. Temperatuur 19 of 20 graden. En die noordwestenwind, die stevige noordwestenwind, die is helemaal weer terug dan. Matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Ja, dan heb je niet het idee alsof je midden in de zomer zit. Nou, die storing die dan weer wegtrekt, zorgt donderdag en vrijdag wel weer voor droog weer. Nou, een spetterbuitje misschien, maar ik denk toch over het algemeen droge dagen. Het zonnetje keert donderdag en vrijdag weer regelmatig terug, afgewisseld door wolkenvelden. En overdag liggen de temperaturen zo rond een graad of 20. Ja, dat is bepaald niet hoogzomers. Dat zit er dus voorlopig ook niet in met die noordwestelijke stroming, want die blijft maar in het zadel, ook tijdens het weekend. Wel lijkt het iets warmer te gaan worden, omdat de rol van de zon wat toeneemt. En tegelijkertijd, terwijl de rol van de zon wat gaat toenemen, neemt ook de kans op een bui toe, omdat de lucht vooral ook op hoogte erg koud is. Dus tijdens het weekend kan er zomaar weer eens een bui vallen. Ja, en dan komt er een lage drukgebied vanuit Scandinavië langzamerhand onze kant op tijdens het weekend. En het is de grote vraag, ja, gaat dit lage drukgebied nou de zomer nog verder in het slop brengen? Gaat hij dan weer regen van betekenis brengen, voor de natuur heel welkom? Of gaat het als trekpaard fungeren om het hoge drukgebied los te weken en de zomer terug te brengen? Nou, dat is nog allemaal eventjes spannend, onzeker dus hoe die zomer dan verder gaat verlopen. Maar we komen morgen gewoon op terug.
0: Nou, hartstikke interessant. En dan gaan we dat weer even verder bekijken. Ja, dit is wel natuurlijk wel zo, dat watertekort, dat hebben wij hier natuurlijk niet zo, hè?
1: Nee, wij hebben nog wel regelmatig regen gehad. Juli is bij ons kletsnat verlopen. Maar het is niet helemaal mooi verdeeld over de maand. Hè. Nou, af en toe is een bui, maar het is eigenlijk gevallen in 1 of 2 dagen. Ja, en dan belandt het merendeel van het water in de sloten, wordt weer afgevoerd. Dus het zou ook voor ons helemaal niet verkeerd zijn voor de natuur als er eens weer wat regen gaat vallen. Misschien woensdag en anders komend weekend. Want ik denk dat het woensdag meer voor de stof is. Maar misschien tijdens het weekend eens even weer wat regen voor de natuur.
2: Ik vind het jammer, Johan. Nou, vertel je me normaal gezien heel fijn. Nou, Hans, het wordt iets koeler. Heb ik eindelijk een keer een barbecue? Vertel je dat het gaat regenen. Hè?
0: Het is toch wat.
1: Maar, hey, het wordt geen 30 graden.
2: Heel goed, dankjewel.
0: Dat wel ook weer. Ja, dat is toch een beetje te doen bij die barbecue. Johan, vriendelijk bedankt en graag tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Hoi, hoi. Nu op Hoog Radio Muziek, The Smooth Cats. And we're closer than ever.

0: Pussycats, We're Closer Than Ever. Dat was de laatste plaat van de Oogochtendshow van 20 juli 2026. Ja, we willen even een speciale mededeling doen. Want er is een luisteraar, ja, die heeft iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft het anoniem gedaan, want hij noemt zichzelf de luisteraar. En ja, grote kans dat hij nu luistert. Want hij zegt ook, ik luister min of meer 24/7 naar Oogradio. En dat waarderen wij zeer. Hier, als wij geen zomerprogrammering hebben, dan hebben we altijd de zo'n uitgaansagenda, dat doen we vandaag. En als afsluiter zeggen we dan altijd, heb jij tips voor ons? Geef dat vooral door via ochtendshow.radio.nl, zodat we dat kunnen vermelden. Deze die nam het woordje tip op een iets andere manier. Hij gaf ons een tip, een fooi. Nou, super aardig. En ik hoop dat het bedrag voldoende is voor een partij afgeprijsde oranje tompoesen of anders soesjes voor bij de koffie. Nou, ik weet wel dat de volgende vergadering wordt in ieder geval een stuk leuker voor ons.
1: Ja, maar dit is ontzettend lief. Dit is echt lief. Wat een compliment, wat fijn. We horen natuurlijk heel graag van luisteraars. De luisteraar in dit geval. Dus blijf dat ook vooral doen. Stuur ons een appje.
0: Er hoeft niet per se een tip bij te zijn.
1: Nee, absoluut niet.
0: Daar doen we het ook niet voor. Maar het wordt wel gewaardeerd in ieder geval de lieve woorden van deze man.
1: Ja, bedankt.
0: Bedankt. Nou, dit was de Hoogochtendshow. Nogmaals bedankt voor het luisteren. We zien je graag morgen terug voor je radio-ontvangstapparaat voor een nieuwe editie. En voor vandaag zeggen we...
1: Dikke doei! Doei.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
5: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van... Het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
4: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig. Geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana... zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord. Maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
6: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
4: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het post-covid-expertisecentrum van het UMCG blijft zeker een jaar...
2: Hoor, even kijken waarom... Ja. Standaard processing die dat helemaal wegdrukt. Dus doen we even overnieuw, ja.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het post-covid-expertisecentrum van het UMCG blijft zeker een jaar langer open. Dat heeft zorgminister Sofie Hermans bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op moties van het Groningse Kamerlid Julian Bushoff, waardoor overgebleven budget kan worden ingezet om de centra ook in 2027 open te houden. Sinds de opening zijn landelijk al bijna 2000 volwassenen en kinderen met langdurige coronaklachten onderzocht. Het kabinet wil daarnaast extra onderzoek doen naar kinderen, jongeren en andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. De versterking van woningen in het aardbevingsgebied dreigt vertraging op te lopen door het overvolle stroomnet. Daarvoor waarschuwen de fracties van ChristenUnie en Pro in de Groningse gemeenteraad. Door nieuwe landelijke regels komen woningen die aardgasvrij worden gemaakt onderaan de prioriteitenlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. De partijen vrezen dat bewoners daardoor opnieuw langer moeten wachten op een veilige woning. Ze willen dat het gemeentebestuur onderzoekt of voor het aardbevingsgebied een uitzondering mogelijk is. 10 Groningse jongerenorganisaties hebben een verkiezingsmanifest gepresenteerd in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Ze willen dat politieke partijen 8 concrete wensen opnemen in hun verkiezingsprogramma's, waaronder betaalbare woningen, betere busverbindingen en meer inspraak voor jongeren. Volgens de Jongerenadviesraad Groningen moeten jongeren al vanaf het begin betrokken worden bij politieke plannen en niet pas als die al klaar zijn. De organisaties hopen dat de politieke partijen hun voorstellen de komende maanden overnemen. Een leerling van het Willem-Lodewijk Gymnasium heeft een bronzen medaille gewonnen op de Internationale Chemie Olympiade in Oezbekistan. De 18-jarige Daniel Vleugel zorgde samen met het Nederlandse team voor het beste Nederlandse resultaat in jaren. Aan de Olympiade deden 368 scholieren uit 93 landen mee die zware theorie- en praktijktoetsen op universitair niveau moesten maken. Het is opnieuw een internationaal succes voor het Groningse gymnasium, nadat eerder ook leerling Vosse Becker brons won op de Internationale Biologie-Olympiade in Litouwen. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt, waarbij het vanmiddag geleidelijk aan breder opklaart. Het blijft droog en het wordt

0: 21 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 4. Komende nacht is het helder en fris met een minimumtemperatuur rond de 10 graden. En morgen zijn er flinke opklaringen afgewisseld door stapelwolken en wordt het 21 graden. De noordwestenwind is matig, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het post-covid-expertisecentrum van het UMCG blijft zeker een jaar...
2: Hoor, even kijken waarom... Is dan de processing die dat helemaal wegdrukt. Dus doen we even overnieuw, ja.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Het post-covid-expertisecentrum van het UMCG blijft zeker een jaar langer open. Dat heeft zorgminister Sophie Hermans bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op moties van het Groningse Kamerlid Julian Bushoff, waardoor overgebleven budget kan worden ingezet om de centra ook in 2027 open te houden. Sinds de opening zijn landelijk al bijna 2000 volwassenen en kinderen met langdurige coronaklachten onderzocht. Het kabinet wil daarnaast extra onderzoek doen naar kinderen, jongeren en andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. De versterking van woningen in het aardbevingsgebied dreigt vertraging op te lopen door het overvolle stroomnet. Daarvoor waarschuwen de fracties van ChristenUnie en Pro in de Groningse gemeenteraad. Door nieuwe landelijke regels komen woningen die aardgasvrij worden gemaakt onderaan de prioriteitenlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. De partijen vrezen dat bewoners daardoor opnieuw langer moeten wachten op een veilige woning. Ze willen dat het gemeentebestuur onderzoekt of voor het aardbevingsgebied een uitzondering mogelijk is. 10 Groningse jongerenorganisaties hebben een verkiezingsmanifest gepresenteerd in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Ze willen dat politieke partijen 8 concrete wensen opnemen in hun verkiezingsprogramma's, waaronder betaalbare woningen, betere busverbindingen en meer inspraak voor jongeren. Volgens de Jongerenadviesraad Groningen moeten jongeren al vanaf het begin betrokken worden bij politieke plannen en niet pas als die al klaar zijn. De organisaties hopen dat de politieke partijen hun voorstellen de komende maanden overnemen. Een leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium heeft een bronzen medaille gewonnen op de Internationale Chemie Olympiade in Oezbekistan. De 18-jarige Daniel Vleugel zorgde samen met het Nederlandse team voor het beste Nederlandse resultaat in jaren. Aan de Olympiade deden 368 scholieren uit 93 landen mee die zware theorie- en praktijktoetsen op universitair niveau moesten maken. Het is opnieuw een internationaal succes voor het Groningse gymnasium, nadat eerder ook leerling Vosse Becker brons won op de Internationale Biologie-Olympiade in Litouwen. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt, waarbij het vanmiddag geleidelijk aan breder opklaart. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 4. Komende nacht is het helder en fris, met een minimumtemperatuur rond de 10 graden. En morgen zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken. En wordt het 21 graden. De noordwestenwind is matig, windkracht 3. En dit was het Oog Radio.

0: Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

mijn plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op een

0: geluid van Groningen.
1: Oh, radio. Écoutez-moi.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

in the grave.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Filip prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Ooster Hamrikade 119-32 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, jij

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers die zondag in de WK